0: Hallo China.
1: Hoe gaat het met je vrienden?
0: Hallo China.
1: Hoe gaat het met de zaken?
0: Ik ken uw land niet.
1: Maar ik ken uw producten.
0: Kapotte speelgoed.
1: Jij verzamelt geld.
0: Ik verzamel poep. Ik geef je echt geld. Jij geeft me nepvoorwerpen.
2: Miljarden voorwerpen met gevolgen.

0: 数十亿建物此被丢弃，投机了数十亿。
1: Hoe gaat het met je vrienden? Hallo China, hoe gaat het met de zaken? Ik ken uw land niet, maar ik ken uw producten.Kapotte speelgoed. Gebogen vorken.
2: Zie voor dan je van zijn. Zie dan je. Zie voor dan je van zijn. Zie dan je. Zie voor dan je van zijn.
3: Zie dan je.
2: Zie voor dan je van zijn.